0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en fijne zaterdag.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. Het COA probeert hotels af te huren voor asielopvang, maar dat mag in veel gevallen niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt hoteleigenaren om meteen met de gemeente in gesprek te gaan als het COA zo'n verzoek doet. Zo kunnen boetes worden voorkomen. Achter sporthal Dijmels in Ingewaard heeft zondagochtend een scooter in brand gestaan. De melding kwam rond 5 uur binnen, ter hoogte van de spoorlijn en de Titanialaan. Bij aankomst van de brandweer stond de scooter al volledig in brand. Van het voertuig is nauwelijks nog iets over. De politie onderzoekt de oorzaak. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten, omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Aan de Van Bladerenweg in Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een caravan volledig uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakten de gevel en garagedeur beschadigd door de hitte. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. Niemand raakte gewond en de weg was tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

Nieuwsagenda. In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend. He's here. He's here. He's here. He's here.

Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11-11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. Het COA probeert hotels af te huren voor asielopvang, maar dat mag in veel gevallen niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt hoteleigenaren om meteen met de gemeente in gesprek te gaan als het COA zo'n verzoek

PWN onderzoekt de oorzaak en gaat de leiding repareren. Een grote zoekactie in Herugowaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westtangent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later. Hij was gaan wandelen terwijl zijn scootmobiel opladde. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
4: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
3: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
5: Ja, Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
3: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid rijdt het langzaam over 6 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A22 richting Velsen. Daar staat een te hoog voertuig voor de Velsertunnel. Daarom is die afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: Monster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dan nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A9 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost door wegwerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten extra. En door die werkzaamheden zit er ook druk op de A22 richting Velzen. Bij Beverwijk doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Hello 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Hello gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Een automobilist is zondag met zijn auto uit de bocht gevlogen in de Diamantweg in Alkmaar en daarna tegen een boom gebotst. Hij kwam met de schrik vrij, maar zijn auto liep bij de klap zware schade op en moet waarschijnlijk als total lost worden beschouwd. Wat er precies nou misging en waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor, is niet helemaal duidelijk. Een berger werd opgeroepen om de beschadigde auto af te voeren. Op bedrijventerrein Boekelemeer is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Bij het tankstation aan de Olivijnweg botste de bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto tegen een opstaande stoeprand. Getuigen melden dat er net was getankt, waarna de auto wegreed en tegen de stoeprand klapte. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het ziekenhuis. Een grote zoekactie in Rugewaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westtangent nadat langs de waterkant een scootmobiel was gevonden zonder bestuurder. Brandweer, politie en het duikteam zochten naar mogelijke drenkeling. Even later meldde de eigenaar zich. De man bleek een stukje te hebben gewandeld terwijl zijn scootmobiel werd opgeladen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: @velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N99, Den Oever richting Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en afrit Annapallona doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord onderwerpt zichzelf aan een diepgaand financieel onderzoek. De veiligheidsregio moet eigenlijk bezuinigen, maar heeft te maken met stijgende kosten, vooral voor nieuwe brandweermaterieel. De totale begroting loopt volgend jaar op naar 104 miljoen euro, waarvan bijna de helft naar de brandweer gaat. Er wordt nu onder meer nagedacht over de mogelijkheid om het materieel over een langere periode af te schrijven. De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand in de Waarderhout in Erugewaard. Daar stond een picknicktafel in brand. De melding kwam rond 7:30 binnen. De tafel maakt deel uit van het speelbos in het natuurgebied. De brandweer kon het vuur snel doven en daarmee erger voorkomen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie is op zoek naar de brandstichters. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. In de brief legt de gemeente uit dat het COA probeert om hotels af te huren voor asielopvang. Maar in veel gevallen mag dat helemaal niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt aan de hoteleigenaren daarom om meteen met de gemeente

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende, hits aan de lopende band.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A9 loopt het verkeer in de richting van Alkmaar vertraging op tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Dat komt door werkzaamheden en je vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord onderwerpt zichzelf aan een diepgaand financieel onderzoek. De veiligheidsregio moet eigenlijk bezuinigen, maar heeft te maken met stijgende kosten, vooral voor nieuwe brandweermaterieel. De totale begroting loopt volgend jaar op naar 104 miljoen euro, waarvan bijna de helft naar de brandweer gaat. Er wordt nu onder meer nagedacht over de mogelijkheid om het materieel over een langere periode af te schrijven. De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand in de Waarderhout in Erugewaard. Daar stond een picknicktafel in brand. De melding kwam rond 7:30 binnen. De tafel maakt deel uit van het speelbos in het natuurgebied. De brandweer kon het vuur snel doven en daarmee erger voorkomen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie is op zoek naar de brandstichters. Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met de auto op de Herenweg in Heiloo. Het ongeval gebeurde in een bocht. De vrouw is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over haar verwondingen is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Door het ongeval ondervond het verkeer korte tijd hinder. Een caravan is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand aan de Van Bladerenweg in Bergen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakte een deel van de gevel en de garagedeur beschadigd door de hitte. Niemand raakte gewond. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. De brand trok veel bekijks en de weg werd tijdelijk afgesloten. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: still.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredebeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Hello 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Hello gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Een automobilist is zondag met zijn auto uit de bocht gevlogen in de Diamantweg in Alkmaar en daarna tegen een boom gebotst. Hij kwam met de schrik vrij, maar zijn auto liep bij de klap zware schade op en moet waarschijnlijk als totaal worden beschouwd. Wat er precies nou misging en waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor is niet helemaal duidelijk. Een berger werd opgeroepen om de beschadigde auto af te voeren. Op bedrijventerrein Boekelemeer is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Bij het tankstation aan de Olivijnweg botste de bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto tegen een opstaande stoeprand. Getuigen melden dat er net was getankt, waarna de auto wegreed en tegen de stoeprand klapte. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het ziekenhuis. Een grote zoekactie in Rugewaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westangent nadat langs de waterkant een scootmobiel was gevonden zonder bestuurder. Brandweer, politie en het duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. Even later meldde de eigenaar zich. De man bleek een stukje te hebben gewandeld terwijl zijn scootmobiel werd opgeladen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord onderwerpt zichzelf aan een diepgaand financieel onderzoek. De veiligheidsregio moet eigenlijk bezuinigen, maar heeft te maken met stijgende kosten, vooral voor nieuwe brandweermaterieel. De totale begroting loopt volgend jaar op naar 104 miljoen euro, waarvan bijna de helft naar de brandweer gaat. Er wordt nu onder meer nagedacht over de mogelijkheid om het materieel over een langere periode af te schrijven. De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand in de Waarderhout in Erugewaard. Daar stond een picknicktafel in brand. De melding kwam rond 7:30 binnen. De tafel maakt deel uit van het speelbos in het natuurgebied. De brandweer kon het vuur snel doven en daarmee erger voorkomen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie is op zoek naar de brandstichters. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. In de brief legt de gemeente uit dat het COA probeert om hotels af te huren voor asielopvang. Maar in veel gevallen mag dat helemaal niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt aan de hoteleigenaren daarom om meteen met de gemeente in gesprek te gaan als het COA zo'n verzoek doet. Daarmee kunnen boetes worden voorkomen. De waterleiding is lek geraakt bij de Van Harenlaan in Alkmaar, vlakbij de rotonde met de Koelmanlaan. Door de lekkage is het fietspad afgesloten. Het water kwam zaterdagavond uit de grond omhoog. Vermoedelijk is de leiding beschadigd door boomwortels. PWN onderzoekt de oorzaak en gaat de waterleiding repareren. Ook voor het verkeer rond de rotonde kan tijdelijk enige hinder ontstaan. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang de afsluiting duurt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat er een file van 5 kilometer bij Beverwijk. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velsen een file van 2 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. De Wijkertunnel is namelijk voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Lokaal Dijk en Waar, het vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Hello 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Hello gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand in de Waarderhout in Erugewaard. Daar stond een picknicktafel in brand. De melding kwam rond 7:30 binnen. De tafel maakt deel uit van het speelbos in het natuurgebied. De brandweer kon het vuur snel doven en daarmee erger voorkomen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie is op zoek naar de brandstichters. Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met de auto op de Herenweg in Hello. Het ongeval gebeurde in een bocht. De vrouw is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Over haar verwondingen is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Door het ongeval ondervond het verkeer korte tijd hinder. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Beverwijk 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de Wijkertunnel staat er op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Lokaal Dijk en Waar, het vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. De gemeente Alkmaar werkt wel degelijk met een lokaal hitteplan. Dat zegt het college na vraag hierover van het CDA. De maatregelen die de gemeente neemt blijken voor veel inwoners niet zichtbaar. Alkmaar benadert wel actieve kwetsbare groepen als daklozen. Aan zorginstellingen vraagt de gemeente om ruimtes met airconditioning open te stellen voor buurtbewoners. Het college erkent dat dit nog niet goed bekend is bij de Alkmaarders. Een automobilist is zondag met zijn auto uit de bocht gevlogen in de Diamantweg in Alkmaar en daarna tegen een boom gebotst. Hij kwam met de schrik vrij, maar zijn auto liep bij de klap zware schade op en moet waarschijnlijk als totolost worden beschouwd. Wat er precies nou misging en waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor is niet helemaal duidelijk. Een berger werd opgeroepen om de beschadigde auto af te voeren. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. In de brief legt de gemeente uit dat het COA probeert om hotels af te huren voor asielopvang. Maar in veel gevallen mag dat helemaal niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt aan de hoteleigenaren daarom om meteen met de gemeente in gesprek te gaan als het COA zo'n verzoek doet. Daarmee kunnen boetes worden voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Beverwijk 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 Hoofddorp Amsterdam, net voor de aansluiting met de A10. De weg is nu dicht. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk is de vertraging 10 minuten door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Uitgeest is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde maandagochtend rond 10:30 op de Populierenlaan bij de kruising met de Bonkenburg. Volgens getuigen zag de fietser bij het oversteken van de straat een bedrijfsbus over het hoofd. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp. Al gauw werd besloten om de fietser voor verdere behandeling mee te nemen naar het ziekenhuis. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Hello 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Hello gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord onderwerpt zichzelf aan een diepgaand financieel onderzoek. De veiligheidsregio moet eigenlijk bezuinigen, maar heeft te maken met stijgende kosten, vooral voor nieuwe brandweermaterieel. De totale begroting loopt volgend jaar op naar 104 miljoen euro, waarvan bijna de helft naar de brandweer gaat. Er wordt nu onder meer nagedacht over de mogelijkheid om het materieel over een langere periode af te schrijven. Op bedrijventerrein Boekelemeer is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Bij het tankstation aan de Olivijnweg botste de bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto tegen een opstaande stoeprand. Getuigen melden dat er net was getankt, waarna de auto wegreed en tegen de stoeprand klapte. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij Beverwijk een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De Wijkertunnel is namelijk voorlopig dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ook 10 minuten vertraging. Dat komt door de afsluiting van de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Volop zomer. Iedereen ligt op het strand. Wij zitten in de studio, lekker cool. Ik heb zo meteen een uitgebreide kunstagenda. En ik spreek met Hans van Marwijk. Onder andere over de KCB-expositie in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Maar ook over het Maaiveld. De expositie van het KCB in Kranenburg. Maar natuurlijk ook nog de beeldentuin. Hortus Afijn, hij dus, Hans van Marwijk. En ik praat met Saskia van der Werf over haar middag filosoferen met kunst in Kunsthuislijn Alkmaar. En het is natuurlijk zomer, dus we hebben niet zo heel veel gasten. Dus wij dachten, we nemen gewoon onze eigen platenkast mee, André en ik. Dus we gaan 70's draaien, 80's, noem het maar op. En we hebben ook een hele mooie LP. Soul Sisters genaamd. En we gaan luisteren naar Nina Simone, Plain Gold Ring.

Ja, dat was Nina Simone met Plain Gold Ring. En zoals ik al zei, we hebben een uitgebreide agenda vandaag. En wie liever buiten de Randstad op ontdekking gaat, kan deze zomer uitstekend terecht in de kop van Noord-Holland. In Bergen zijn namelijk twee indrukwekkende exposities te zien in Museum Kranenburg. En Alkmaar combineert beeldende kunst met een beeldenroute in de Hortus. Oren laten schatten uit de Gouden Eeuw zien. En in Den Helder duik je letterlijk de maritieme geschiedenis in. Een mooie culturele route dus voor een paar daagjes museum. Als het een beetje slecht weer is, maar met mooi weer natuurlijk ook. Ik ga even naar Den Helder namelijk, want in het Marinemuseum in Den Helder is naast de vaste collectie over de Nederlandse marine deze zomer zijn er extra presentaties over de maritieme geschiedenis en techniek. En deze expositie is de hele zomer te zien. En dan ook nog in Den Helder in Reddingsmuseum Doris Rijkers een tentoonstelling over reddingsacties, historische reddingsboten en de mensen achter de KNRM. Dan in Horen, zoals ik al zei, in het Westfries Museum een selectie topstukken uit de rijke collectie van het Westfries Museum dat momenteel wordt verbouwd. Maar je kunt op een pop-up locatie het Westfries Museum ook zien, sowieso. En je ziet dan schilderijen, zilverwerk en objecten uit de Gouden Eeuw. Deze is ook doorlopend tijdens deze zomer. En dan heb ik ook nog Museum van de 20e eeuw in Horen. Een vrolijke tentoonstelling vol herkenbare voorwerpen, speelgoed, radio's en design uit de vorige eeuw. En deze heet Design en Nostalgie. Dan heb ik in Alkmaar de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Gestel en de Smet, kleurrijke vriendschap over de bijzondere artistieke vriendschap tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet en hun invloed op de moderne kunst. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 13 september. Dan in de Hortus Alkmaar, Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van 7 kunstenaars van het KCB midden tussen de bloemen en planten. En daar ga ik zo meteen over praten met Hans van Marwijk. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 augustus. En dan heb ik ook nog in de Hortus Alkmaar werk van Marijke Nauwman. En die heet Cadans, fotografie en beeldende kunst waarin ritme, natuur en beweging samenkomen. En dan als laatste Bergen. In Museum Kranenburg Iris Le Rutte met de tentoonstelling Alles verandert, niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren, planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november. En dan ook nog in Museum Kranenburg Bernard Essers, Dromen in het Duin. Een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Bergense landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november.

0: En dat was van het album The Soul Sisters, de LP Soul Sisters, Betty Wright met Clean Up Woman. En ik heb Bert van Marwijk aan de telefoon. Sorry, Bert. Hans van Marwijk aan de telefoon, moet ik zeggen. Hé, hey, we praten even over de KCB-exposities deze zomer. Ja. Want dat zijn er best wel een aantal, hè? Onder andere in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar.
1: Ja, in het Noordwest Ziekenhuis daar had ik een expositie, een solo-expositie in Nieuwe Vleugel. Die was het afgelopen zaterdag, dus alles is weer ingepakt en weer naar huis gebracht. Maar we hebben nog in het oude deel van het ziekenhuis, bij de rode trap, zeg maar, tot aan de Robjeskuil ingang. Daar hebben we 11 kunstenaars van de KCB, en dat is een groepexpositie. En die loopt nog tot en met 28 augustus.
0: Ja, en dat is in het kader van kunst als medicijn.
1: Ja, daar heeft Pieter Rijnjaard dit over geschreven. En we hebben dus we hebben een onderzoek gedaan van een opstellingsvraag van nou, wie wil er meedoen met die expeditie daar in het NWZ. En ik moet zeggen, het is een groot succes. Het hangt er prachtig. We hebben alle ruimte gekregen van het ziekenhuis. En een fantastische medewerking van de dames van de kamp, kunst als medicijn. En misschien is er de toekomst een mogelijkheid dat we dus verder gaan door het één keer per jaar, of één keer per twee jaar. Misschien een groepsexpositie van KCB-leden.
0: Ja, dat
1: KCB
0: zou...
1: staat voor Kunstenaarscentrum Bergen.
0: Ja, het zou mooi zijn. Maar kunst als medicijn bestaat al heel lang, hè?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe lang dat daar bestaat. Maar ik ben ook ingekomen via een vriendin van ons die ook in de kamp zit. Die was daar notabene voorzitter van. En ze hebben een jaartje of 8 of 9 terug hebben ze van mij 2 werken aangekocht. Ze hebben ook een eigen beleid.
0: Ja.
1: Ze werken aankopen en die hangt in de spreekkamers bij de artsen.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat kunst in het ziekenhuis? Hè? Want je kan denken, jouw mensen lopen eraan voorbij. Maar juist omdat het al zo lang bestaat, is het blijkbaar toch wel nodig.
1: Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk ook, het is tweeledig. Kijk, mensen die iemand hebben liggen in het ziekenhuis, een kennis of familielid, die zijn vaak wel gespannen dat als iemand slecht gaat. Nou, die hebben geen oog voor de kunst waarschijnlijk. Die hebben met andere dingen bezig.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant kan het ook dus in de spreekkamer, met een arts, en wat het nou ook is en wat voor discipline, heel ontwapend zijn als daar dus een werk hangt.
0: Mm-hmm.
1: Bovendien loop je dus door een enorm lange gang in het ziekenhuis waar dus divers kunst hangt. En dat kan ook afleidend zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus ja, als medicijn, ja, ik hoop dat het een medicijn is, maar dat vraag ik me af. Maar het is wel voor ons weer een podium dat we hebben. En mensen raken betrokken bij kunst van de beroepsorganisatie.
0: Ja, zeker. Ja. Het is ook een goede expositie natuurlijk. Hè? Want de KCB-leden zijn natuurlijk allemaal professionals. En afgezien van smaak is het natuurlijk altijd wel een goede expositie.
1: Ja. De mensen die nu lid willen worden van het KCB, die worden geballoteerd. En die moeten bepaalde criteria voldoen. Dat hoeft niet beroepsmatig zijn dat ze zijn opgeleid op een academie. En ook autodidact zijn. Want neem maar meneer Van Gogh en meneer Mondriaan. Ja, ook autodidact. Die zijn toch grote jongens geworden in de kunst. Dus wat dat betreft hebben we dat allemaal losgelaten.
0: Ja. Als het maar goed werk is.
1: Het is goed werk, ja. Het mag verhelderd zijn. Het mag teruggevallen zijn in de tijd. En in de kunst wordt altijd wel wat gepikt van een ander. Maar dat mag ook, want dat is inherent aan de kunst. Want je kijkt ook bij een ander in de tuin. En zo werkt het namelijk.
0: Ja, absoluut. Hey, en dan is er nog een tentoonstelling van het KCB in de Hortus in Alkmaar.
1: Ja, de Hortus, dat is in de Peperkoog in Alkmaar. Dat is een industrieterrein. En dan kom je binnen bij de Hortus. Nou, dat is heel ontwapenend, want opeens alle de zakelijkheid van alle bedrijven valt weg. En je komt daar in een bloemen- en tuinen gebeuren. Dat is fantastisch, het is rustgevend, het is stil. En daar hangen dus, of daar staan dus heel veel beelden van kunstenaars van het KCB ook weer.
0: Ja.
1: Om die kunstenaars, de beeldende kunstenaars die beelden maken, die hebben geen podium bij het KCB. Omdat we in de villa zitten in Kruinenburg in Bergen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een beperkte ruimte en die hebben dus een prachtige ruimte daar in de tuinen. Waar veel stenen en bronzen beelden staan, sculpturen staan. Dus ja, dus weer een extra podium voor KCB-kunstenaars.
0: Ja, en het lijkt me ook een enorme goede combinatie. Hè? Die Hortus met die mooie tuin en dan de beelden die daarin staan. Ja.
1: Het is, Karin, het is werkelijk fantastisch. Ik zal iedereen uitnodigen, ga er kijken. Want ook die beeldende kunstenaars die beelden maken, zijn dus fantastische beeldenaars en beeldhouwers. En het is zeer de moeite waard om erheen te gaan. Want het is ook een hele goede samenwerking van ons met de Hortus.
0: Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog?
1: En de Hortus is nog toch tot met 30 september.
0: Ja, oké. Okay, dus ruim de tijd om te kijken.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, en dan als laatste is er nog steeds de tentoonstelling Het Maaiveld. Maar dan in Museum Kranenburg, hè? De vaste ruimte van het KCB.
1: Ja, nou, dat is fantastisch. Dat is opgeroepen door Rob Komen. Een beeldkunstenaar en een hele vriendelijke, aardige collega, een grote vakman. 5 juli was namelijk de opening van de tentoonstelling Het Maaiveld. Deze toont het landschap in woord en beeld. De deelnemers zijn dit keer duo's. Elke beeldende kunstenaar is gekoppeld aan een dichter. Soms was het gedicht het startpunt en soms het beeld. Het Maaiveld zal zich ontvouwen in vele verschijningsvormen. Het is zogezegd een monster tentoonstelling geworden, waar initiatiefnemer Rob Komen veel tijd in heeft gestoken. Rob zei er zelf over: de opzet was om het landschap kunstzinnig vorm te geven door een inspirerende combinatie van beeldende kunst of andere disciplines binnen de vereniging samen met de dichtkunst. En nou is het leuke, we hebben dus ook nou weer de dichters een podium gegeven. We hebben ook dus dichters bijgehaald, terwijl we niet in eigen huis hadden zoveel dichters, en de deelders van dichters van buitenaf. Die zijn ook gekoppeld aan een schilder.
0: Mm-hmm.
1: Zowel aan Olivier van Aquarel, maar in alle disciplines van beeldende kunst.
0: Ja, het kan een installatie zijn, een schilderij of een beeld. Het kan alles zijn, hè?
1: Ja, het mag alles. Ja, het is hartstikke goed bezocht.
0: Ja.
1: Want ik was vandaag gepost en we zitten nu al ruim 1700 bezoekers.
0: Ja, zo, dat is aardig wat, hè, in een paar weken tijd.
1: Dat is fantastisch, Karin. Morgen heet het weer, dat is geen museum weer in het algemeen, maar dat is razend druk. Dus ja, we hebben ervan genoten. We geven informatie met een brochure mee, met al die informatie over KCB, over het beeldend werk, alle deelnemers, en laten jullie hun werk zien in totale pracht, in een hele oude villa. Het is fantastisch.
0: Ja, hey, er is ook een boek verschenen, hè, met alle gedichten en alle kunstwerken.
1: Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is nu uitverkocht. Dat was bij de opening van de tentoonstelling al uitverkocht, maar er was nabesteld. En eind deze week, moet ik wel wat vertellen, zijn er weer 50 stuks zijn er besteld. En die kunnen online besteld worden bij het KCB. Daar is een appje voor. En dan moet je even naar de KCB-site kijken. En dan zie je daar even de regel van dat boekje met een beeld te vormen. En daar is ook een betaallink. En dan moet je ook je naam en adres invullen. En betalen van 1995. En dan is het boekje af te halen in het museum.
0: Ja, mooi. Klinkt goed, hè?
1: Ja, nou ja. Het is een hele unieke uitgave. We hebben dit nog nooit zo gedaan vanuit KCB. Dit is bij elkaar gebracht in een boekvorm. Dus ja, het is uniek.
0: Ja, en jij doet ook mee met deze tentoonstelling. Welke dichter heb jij bij je werk?
1: Ik heb Lonneke van Heugden. Die was stadsdichter in Alkmaar. En Lonneke, ik heb haar 3 schilderijen gestuurd. En welke schilderijen hebben dat er daar komt hangen? En maak jij daar een gedicht bij? En dat is, het is een heel vrij gedicht geworden dat bij mijn werk hangt.
0: Ja, mooi. En wat, hebben jullie veel contact gehad over de gedichten die zij geschreven heeft?
1: Ja, er wordt echt mensen die voorheen dus binnenkwamen, die kijken rond. En dan lopen ze een rondje en geven ze wat informatie of ze negeren dat. Nu gaan ze echt lezen. En die gedichten mogen ze ook voor mij ook fotograferen.
0: Ja.
1: Want het inspireert ze, want ze lezen zien een schilderij, of zien een beeld. En ze een plastiek. En ze lezen en denken van, hey, misschien is het de link van dit mits met elkaar. Dit vult het ene aan, het wordt sterker, het verhaal. Of het schilderij wordt sterker. Dus die combinatie is fantastisch.
0: Ja. En heb jij veel contact gehad met Lonneke zelf over het gedicht?
1: Nou, Lonneke zit nu in Berlijn voor studie. En we hebben veel contact gehad. En ik ben ook begonnen met Alja Spaan. Daar had ik ook een wat gedicht van, maar die is meer gekoppeld aan, ik weet even de naam niet zo snel. Maar je moet maar eens gaan kijken op de site van het KCB. Er zijn dus 78 deelnemers. De helft zijn dichters en de helft zijn beeldende kunstenaars.
0: Ja, mooi. Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog te zien?
1: Die is te zien tot 29 augustus aanstaande.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, luisteraars, ga vooral naar Kranenburg. En slaat KCB niet over. En tot en met eind september nog de hortus genoeg te zien en te doen deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Tears for Fears met Head Over Heels uit de platenkast van André van de LP de jaren 80. Ik ga even terug naar Horen, want zoals ik al zei, ik heb een uitgebreide agenda vandaag. En we gaan naar Horen zijn nieuwe. En dat is een knipoog naar de Hollandse nieuwe haring. Maar in de boterhal gaat het deze keer niet om vis, maar om vers artistiek talent. Namelijk tot en met eind augustus is te zien in de boterhal in Horen, Horen zijn nieuwe. De jaarlijkse tentoonstelling is de kans om kennis te maken met de nieuwste leden van de kunstenaarsvereniging. En dit jaar presenteren 16 nieuwe kunstenaars zich gezamenlijk aan het publiek. De expositie is bijzonder veelzijdig. Van schilderkunst en fotografie tot textielkunst, grafiek, mixed media en ruimtelijk werk. En juist die grote variatie maakt Horen zijn nieuwe tot een frisse en verrassende tentoonstelling. Wat de expositie extra interessant maakt, is dat de nieuwe leden de presentatie samen vormgeven. En daardoor ontstaat een dynamische tentoonstelling waarin verschillende stijlen en technieken elkaar versterken. Je ziet niet alleen individueel talent, maar krijgt ook een indruk van de toekomst van de kunstenaarsvereniging en de hedendaagse beeldende kunst in West-Friesland. Nog te zien dus tot en met 30 augustus in de boterhal in Horen. En dan ga ik naar Ode aan het Water van de kunstuitlijn Alkmaar. En deze expositie is te zien tot en met 23 augustus. En de jaarlijkse zomersalon van kunstuitlijn Alkmaar staat dit jaar volledig in het teken van water. Voor deze vierde editie werden kunstenaars uit Alkmaar en omgeving uitgenodigd om één kunstwerk in te sturen rond dit thema. De belangstelling was enorm. 186 kunstenaars deden mee en uit alle inzendingen is een veelzijdige selectie gemaakt met schilderijen, fotografie, grafiek, textiel, objectkunst en mixed media. Van kabbelende grachten en uitgestrekte zeeën tot klimaatverandering, herinneringen aan de stranddag en de kracht van water. De tentoonstelling laat zien hoe één thema tot heel veel verschillende kunstwerken kan leiden. Bijzonder is dat professionele kunstenaars en enthousiaste amateurs hier samen exposeren, waardoor het een verrassend en toegankelijk geheel wordt. En ook nog een leuk weetje, water is overal in Noord-Holland natuurlijk. In de zee, de polders, de grachten en de meren. En geen wonder dat maar liefst 186 kunstenaars zich door dit thema hebben laten inspireren. We gaan nog even naar muziek en dat is Cock Robin.

En dat was Cock Robin met Thought You Were On My Side. En ik ga voor de agenda naar Amsterdam. Naar het Rijksmuseum deze keer. Want daar zijn drie exposities te zien. Naast de vaste collectie natuurlijk heeft het Rijksmuseum ook altijd aparte tentoonstellingen. En dat is een hele bijzondere tentoonstelling met werk van fotograaf Ed van der Elsken. Up Close geheten. En deze duurt nog tot 13 september. Een grote overzicht tentoonstelling over een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20e eeuw. Ed van der Elsken legde het alledaagse leven vast zoals niemand anders dat deed. Spontaan, rauw en vol emotie. Na zijn beroemde straatfoto's uit Amsterdam, Parijs, Cuba en Japan zijn ook nooit eerder getoonde schetsen, contactvellen, notities, filmfragmenten en materiaal uit zijn privéarchief te zien. De tentoonstelling laat vooral zien hoe hij werkte en hoe zorgvuldig hij zijn beelden samenstelde. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 september. Ook nog te zien tot en met 13 september in het Rijksmuseum is het werk van Fiep Westendorp. Met ruim 150 originele tekeningen eert het Rijksmuseum illustratrice Fiep Westendorp. Iedereen kent haar natuurlijk van Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim en Pom en Otje, maar de tentoonstelling

geometrische vormen, staal, hout en beton, maar ook door verstilling en ritme. De beelden komen in de open licht prachtig tot hun recht en laten zien hoe Visser eenvoud wist om te zetten in indrukwekkende kunst.

0: En dat was Tears for Fears. Nee, niet joh. Ik ben even helemaal in de war. André, niet Tears for Fears, Split Ends. Favoriet van André en mij. Message to my girl. En dan heb ik Saskia van der Werf aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Karin.
0: Goedemorgen, Saskia. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, bedankt voor je uitnodiging.
0: Ja, hey, ik heb net al even in de agenda de expositie genoemd in Kunstuitleen Alkmaar, Ode aan het Water. Ja, die is nog te zien tot en met 23 augustus. En jij gaat daar een speciale middag organiseren. Wat houdt het in? Ja.
1: Ja, we gaan de expositie met elkaar bekijken. En met elkaar over de expositie filosoferen. En ik begin met een soort inleiding over de symbolische betekenis van water. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen vanuit een Oosterse blik.

0: Ja? En welke Oosterse blik?
1: Ja, want ik hoop... Kijken naar kunst vind ik... en filosoferen met kunst... ligt heel erg... Oh, ik hoor een... ligt heel erg dicht bij elkaar. Filosoferen met de openheid die dat oproept. Maar ook kijken naar kunst roept ook heel veel openheid op.
0: Ja.
1: Alleen dan is het wel handig om met een open blik naar zo'n voorstelling te gaan. En ja, als je als een westerse filosoof heel analytisch gaat kijken... dit is mooi, dit is lelijk, dit is slecht, dit is goed, dit is technisch... dan gebeurt er iets wat ik niet helemaal... dat is een beetje niet die open kant. Maar met de Oosterse gedachte, Oosterse symboliek... als dat opgeroepen wordt, hoop ik ook dat mensen in een soort... gemoedsrust komen, toestand komen. Dat ze ook met die open blik met elkaar langs de voorstellingen heen kunnen gaan.
0: Ja.
1: En gewoon met een verwonderende blik alles op zich in kunnen laten werken.
0: Ja, ik lees ook inderdaad even in het stukje hoor. Dat je hebt natuurlijk ook iets op je website hè, over de eeuwenoude Chinese I Ching. Hè? Het boek der veranderingen.
1: Klopt.
0: Ja, maar eerst even heel praktisch. Hè? Want het wordt gehouden op zaterdag 8 augustus.
1: Ja.
0: En dat heet Filosoferen met kunst. Dat wordt gedaan in het Kunsthuisleen Alkmaar naar aanleiding van die expositie. En jij verzorgt dan die middag en mensen kunnen zich inschrijven. En dan ga jij met hun door die tentoonstelling. En daarna is dan dat filosofische gesprek?
1: Ik begin in de hal met een korte inleiding over de Chinese filosofie en met name de symboliek van water daarin.
0: Ja.
1: We formuleren met elkaar een vraag. En met die vraag in het achterhoofd gaan de mensen langs de kunstwerken gaan lopen. We kiezen er één of twee uit. En daarover gaan we, kijkende naar dat kunstvoorwerp, gaan we met elkaar filosoferen.
0: Ja, en heb je daar een soort van... handleiding voor? Wordt het een gesprek? Of hoe gaat dat normaal gesproken?
1: Ja, ik begin altijd met aan mensen te vragen wat ze zien. En wat dan vaak heel erg frappant is, dat mensen in hetzelfde voorwerp, hetzelfde kunstvoorwerp, allerlei verschillende dingen zien. En met die filosofische vraag in het achterhoofd, want de vraag is handig om te beantwoorden. En dat wat ze zien en wat ze uitwisselen met elkaar, kan een heel onverwacht antwoord geven op die filosofische vraag die ze hebben met elkaar terwijl ze voorstelling ingaan.
0: Ja, mooi.
1: De tentoonstelling gaan bekijken.
0: Ja. Ja, heb je de tentoonstelling zelf al gezien?
1: Nee, die heb ik nog expres voor mij ook een verrassing gelaten.
0: Ja.
1: Want die onbevangen blik wil ik zelf ook heel erg graag houden. En ook niet dat ik misschien ga sturen van... oh, dat vind ik mooi, want dat doet er helemaal niet toe. Dus ik wil met diezelfde open blik, onbevangenheid... het voor het eerst gezien hebben, samen met de mensen ook... die ervaring opdoen, want dat vind ik heel belangrijk. Het ervaren van samen filosoferen met kunst. Dat die onbevangenheid van, oh, wat zie ik nou? Dat ik dat met ze tegelijkertijd met ze kan delen. Dat lijkt me heel erg gaaf.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel mooi. Hè? Want dan kom je inderdaad ook tot verrassingen misschien wel. Want, wat je niet verwacht.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn dat ik verrast word, maar dat eigenlijk iedereen verwonderd wordt over elkaar, maar dat misschien ook wel voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dat ze iets heel nieuws gaan ontdekken wat ze eerder eigenlijk nog niet zo gedacht of gezien hebben.
0: Ja.
1: Dat lijkt me prachtig. Ja, en water is natuurlijk ook, het is al over om ons heen, het is in ons, het kan bedreigend zijn. Dus daar wat zicht op krijgen, dat lijkt me, of meer inzicht in krijgen, de betekenis van water. Dat lijkt me gewoon heel mooi als mensen dan met een nieuw inzicht over de deur uit stappen.
0: Ja,
1: ook dat ze elkaar ontmoet hebben. Want dat vind ik, dat staat voor mij voorop. Dat mensen elkaar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten.
0: Ja, mooi. Klinkt ook heel mooi inderdaad. Ik lees ook even dat het wordt gehouden van 14:30 tot 15:30. Even de praktische zaken natuurlijk.
1: Ja.
0: Op de Bergenweg in Alkmaar. Je kunt je aanmelden. De deelname is ook gratis. Ik zou zeggen, ga vooral ook heen. Het is niet alleen een hele mooie tentoonstelling, maar ook een hele mooie manier om naar kunst te kijken.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Het lijkt me heel fascinerend. En misschien ook wel dat mensen zich op tijd aanmelden, want het is het maximum.
0: Ja.
1: We kunnen niet met heel veel mensen dit doen. Dus meld je ook aan via de kunstuitleen, zodat we ook in de gaten kunnen blijven houden.
0: Ja.
1: Dat er niet te veel mensen op af gaan komen, maar dat het gewoon een mooie groep mensen wordt.
0: Ja, zeker. Je hebt een filosofiepraktijk, een filo- en Sophia's praktijk noem je het.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Philo is het Griekse woord voor vriend, maar ook het liefhebben van. En Sophia, de vrouwelijke naam, is de wijsheid. En vriend zijn van de wijsheid. Zonder dat je elkaar kan bezitten of precies weet hoe het leven in elkaar zit. Verlangen naar wijsheid vind ik een hele mooie oproep om op die manier in het leven te kunnen staan. Verlangend zonder het allemaal precies hoeven in te vullen. Dat vind ik een hele mooie manier om dat samen met mensen te kunnen doen. Samen filosoferen.
0: Ja, en je bent ook trainer, docent en adviseur.
1: Ja. Ja.
0: Hoe begeleid je mensen daarin?
1: Dat doe ik op verschillende manieren, maar vooral bij mensen handvatten geven om samen te gaan filosoferen. En dat kan ik doen door ze een techniek te leren, bijvoorbeeld met luisteren.
0: Uh-huh.
1: Hoe je goed naar elkaar kan leren luisteren. Maar ook de inzichten vanuit allerlei filosofieën van over de hele wereld. En het vrouwelijke perspectief vind ik daar ook heel belangrijk in.
0: Uh-huh.
1: Om het inzichten met mensen te kunnen delen. Van, deze persoon vond hier wat van. Of in de Chinese filosofie is op deze manier nagedacht over dit. Over van allerlei dingen uit het leven. Over vriendschap, over liefde. Allerlei soort belangrijke thema's. En vanuit die inzichten met elkaar te gaan onderzoeken wat voor mensen zelf zou kunnen betekenen in hun leven.
0: Ja.
1: Dat ze daar dan die wijsheid zelf ook weer mee kunnen nemen na een cursus of na een gesprek.
0: Ja, het lijkt een hele mooie manier natuurlijk. Het is een andere kijk natuurlijk op het leven. Een andere kijk op het westerse leven misschien ook wel.
1: Ja, ook. Natuurlijk ook het westerse leven. Want kritisch blijven denken. Jezelf bevragen, anderen bevragen is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Maar ook met verwondering en openheid en nieuwsgierigheid naar elkaar toe hoort er ook bij. En ook met stilte en met rust. Het wat meditatievere, wat de Oosterse filosofie heel erg goed kan bieden, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook hoe je met de natuur omgaat, vanuit Latijns-Amerikaanse filosofieën,
0: mm-hmm.
1: geven hele interessante manieren van in het leven staan die wij misschien in het Westen wat minder, minder zicht op hebben. Wat heel interessant is, als je de hele wereld over reist, in je hoofd,
0: mm-hmm,
1: in je denken en met elkaar, dat kan. Wat voor verrassende inzichten dat kan opleveren. En boeiende gesprekken.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn om daar deelgenoot en daar in te kunnen zijn en mensen een aanzet voor te kunnen geven.
0: Ja, zeker. Hoe moeilijk is het eigenlijk? Want ik moet ook meteen denken aan de tijd waarin we nu leven, hè? En alle dingen die er zo gebeuren. Heeft dat invloed op ook de coaching die jij doet of de gesprekken die je hebt met mensen?
1: Maar wat ik zelf altijd heel erg verrassend vind, dat heel veel verschillende soorten mensen ontmoet ik in mijn praktijk. En dat ze altijd na afloop van een cursus of een gesprek elkaar op een wat, misschien moet ik het zeggen, op een vriendschappelijke manier hebben ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Een soort band met elkaar hebben gekregen. Door de openheid die ze hebben gehad tijdens een filosofisch gesprek. En dat ze wat meenemen. Als ze elkaar daarna nog eens een keertje ontmoeten van, hey, hallo, leuk je weer eens te zien. Die band die dat creëert, dat vind ik zelf heel bijzonder dat dat in deze tijd kan. En dat ze ook vanuit allerlei verschillende, ook politieke windstreken,
0: mm-hmm.
1: even goed elkaar nog kunnen blijven ontmoeten en het gesprek met elkaar kunnen aangaan.
0: Ja, en elkaar blijven zien ook.
1: Als mens blijven zien, ja.
0: Precies.
1: Dat vind ik in deze tijd wel heel erg belangrijk.
0: Ja, ook al heb je een verschillende mening, dat je elkaar nog wel herkent, hè?
1: Ja, herkent als mens. En natuurlijk kunnen de ideeën van mensen heel erg verderfelijk zijn, maar het blijven wel allemaal mensen. En daarin elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om daar wat aan bij te kunnen dragen. Ja, dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk in de tijd waarin we nu leven.
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
1: En dan is zeker kijken naar kunst kan zo ontzettend verrassend en ook misschien ook wel letterlijk, figuurlijk, ik weet het niet helemaal, ontwapenend zijn. Dat als je naar zo'n voorwerp kijkt, dan kijk je niet direct naar elkaar, maar via het kunstvoorwerp met alle openheid en de verschillende perspectieven geeft een soort veiligheid, misschien ook wel rust, zodat mensen elkaar toch nog kunnen blijven ontmoeten.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik enorm fascinerend hoe dat werkt.
0: Ja, zeker. En ook heel belangrijk inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, oké, ik herhaal het nog even. Dus zaterdag 8 augustus bij Kunstuitleen Alkmaar. een filosofisch gesprek. Filosoferen over kunst. Naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan het Water. Van 14:30 tot 15:00. Aan de kunst, bij de kunstuitleen aan de Bergweg in Alkmaar. Deelname is gratis, maar geef je vooral ook even op. Voor het geval je er niet op tijd bij bent en alles vol zit. Ja. Dat zou jammer zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel voor dit moment.
1: Ja, en, dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En heel veel succes en mooie ontmoetingen.
1: Dankjewel. Prettige dag.

En dat was Reality met Guana Groove. En die komt van de LP Suriname Funk. Die had ik vorige week gekocht. Toevallig bij de hele bekende platenwinkel in Alkmaar. Maar onze pick-up was stuk. Dus gelukkig kunnen we hem hier draaien. Dit was dus Reality met Guana Groove. Ik ga nog even naar de agenda namelijk. We gaan nog even terug naar Amsterdam. Ja, zeker. We moeten even terug naar Amsterdam, naar het Van Gogh Museum. Een nieuw licht op Van Gogh. Deze tentoonstelling is momenteel te zien. En deze presentatie laat Vincent van Gogh vanuit een nieuw perspectief zien. Niet alleen zijn beroemde schilderijen staan centraal, maar ook zijn experimenten met kleur, licht en compositie. Door nieuwe onderzoeken, restauraties en verrassende combinaties van werken krijgen bezoekers een frisse kijk op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. Dan ook nog in Amsterdam, in het Hart Museum, Amerikaanse identiteiten. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe kunst een rol speelt bij identiteit en maatschappelijke veranderingen in de Verenigde Staten. Fotograaf David Liefenthal toont iconische beelden uit de Amerikaanse cultuur, terwijl Chicano-kunstenaars de geschiedenis en cultuur van Mexicaans-Amerikaanse gemeenschappen zichtbaar maken. Samen vormen de werken een veelzijdig beeld van Amerika, waarin thema's als migratie, geschiedenis en identiteit centraal staan. Dan heb ik ook nog in het Frans Halsmuseum in Haarlem ook een tentoonstelling geheten Het Halsfenomeen. Frans Hals was een van de meest vernieuwende schilders van de Gouden Eeuw. Zijn losse penseelstreek en levendige portretten inspireren later kunstenaars als Van Gogh, Monet en Manet. En de tentoonstelling laat zien waarom Hals ruim 4 eeuwen later nog steeds van grote invloed is. Oude meesterwerken worden gecombineerd met werk van moderne kunstenaars. Ook in Haarlem, in het Tijlers Museum, Landscape of the 21st Century, te zien tot en met 30 september. Een indrukwekkende hedendaagse installatie waarin het landschap van de 21ste eeuw centraal staat. Thema's als klimaatverandering, biodiversiteit, verstedelijking en invloed van de mens op de natuur komen samen in een groot kunstwerk dat bezoekers aan het denken zet over de toekomst van zijn leefomgeving. En ik ga nog even naar Zaandam. Namelijk naar het Zaans Museum. Gekoesterd, bewaard werk van Nelly en Tine Honig. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 11 oktober. Een bijzondere collectie kunstwerken die jarenlang zorgvuldig is bewaard door de zussen Nelly en Tine Honig. De tentoonstelling vertelt niet alleen het verhaal van de kunstwerken zelf, maar ook van de verzamelaars en hun liefde voor kunst. Het resultaat is een persoonlijke tentoonstelling vol schilderijen, tekeningen en bijzondere objecten. En we gaan nog even naar muziek natuurlijk, het laatste nummer van vandaag. Ook uit de platenkast, maar dan een vrouw deze keer. Lana Del Rey, Video Game.

0: Ja, we zijn er weer aan het einde van het programma gekomen. Dat was Lana Del Rey met videogames van onze platenkast. Uit onze platenkast, die van mij en die van André. En hartelijk dank ook aan onze gasten vandaag aan de telefoon. Saskia van der Werf, ik herhaal het nog even. Filosoferen met kunst op 8 augustus in Kunstuitleen Alkmaar. En u kunt ze nog opgeven via de website van Kunstuitleen Alkmaar. En dan natuurlijk ook nog Hans van Marwijk over de KCB-exposities in het Noordwest Ziekenhuis in de Hortus Alkmaar. En het maaiveld van het KCB tot eind augustus nog in Museum Kranenburg. Fijne zomer, graag tot de volgende keer. En maak er wat van, ook in de kunst.
1: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds, geven om een ander.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
2: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
2: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
9: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
10: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
11: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
12: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
14: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
13: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
15: De kans dat dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
13: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Lokaal Dijk en Warret vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. De gemeente Alkmaar werkt wel degelijk met een lokaal hitteplan. Dat zegt het college na vraag hierover van het CDA. De maatregelen die de gemeente neemt blijken voor veel inwoners niet zichtbaar. Alkmaar benadert wel actieve kwetsbare groepen als daklozen. Aan zorginstellingen vraagt de gemeente om ruimtes met airconditioning open te stellen voor buurtbewoners. Het college erkent dat dit nog niet goed bekend is bij de Alkmaarders. Een automobilist is zondag met zijn auto uit de bocht gevlogen in de Diamantweg in Alkmaar en daarna tegen een boom gebotst. Hij kwam met de schrik vrij, maar zijn auto liep bij de klap zware schade op en moet waarschijnlijk als totaal lost worden beschouwd. Wat er precies nou misging en waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor is niet helemaal duidelijk. Een berger werd opgeroepen om de beschadigde auto af te voeren. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. In de brief legt de gemeente uit dat het COA probeert om hotels af te huren voor asielopvang. Maar in veel gevallen mag dat helemaal niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt aan de hoteleigenaren daarom om meteen met de gemeente in gesprek te gaan als het COA zo'n verzoek doet. Daarmee kunnen boetes worden voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxset heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten. Hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: We zijn hier bij elkaar in de pastorie van de Willy Broederskerk in Heilo.
1: Ja.
0: En ik heb de eer om met Steve Purperhart te gaan spreken. En de achternaam Purperhart vind ik iets heel bijzonders. Mm-hmm. Misschien kan je daar ons iets over vertellen.
1: Ja, de naam Purperhart is een Surinaamse naam, een gewone Surinaamse naam. Net zoals je in Nederland de Janssens hebt, zo heb je ook de Purperharten. Het is een vrij algemene naam. En de naam Purperhart is van een boom, hè? Purperhart hout. En waar het mee te maken heeft, weet ik niet. Maar het zou kunnen dat in de streek waar mijn voorouders vandaan kwamen, alleen maar die boomsoorten voorkwamen. Maar hou me dat in goede.
0: Okay.
1: En het is een hele mooie boom met een hele mooie, diepe, warme kleur. Duurzaam, zeggen ze. En stevig. En daar hou ik ook van. Ik hou van die boom soort voordat ik al wist dat het de naam Purperhart droeg.
0: Kijk,
1: eigenlijk.
0: Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En is het ook gebruikt om zeg maar mee te bouwen of dat je weet of te verbouwen bijvoorbeeld?
1: Om te bouwen, zeker voor meubels geloof ik zeker. Ik heb zelf, toen ik diaken gewijd werd, heb ik een kaars gekregen. Met de datum van mijn diakenwijding enzovoorts. Maar de kandelaar is gemaakt van purperharthout. Dus,
0: het is ook hardhout. Ja,
1: het is hardhout, dus, ja, steeds.
0: Dus ja. Oké, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, prima. Ja, ik hoor het woord diaken ook al noemen.
1: Mm-hmm.
0: En diaken komt denk ik van diakonos. Het is een Grieks woord, had ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, heb ik even opgezocht. En het betekent dat je toch een dienend bent. Dat je zeg maar dus, en vooral voor mensen die, of voor misschien wel meer in het leven,
1: mm-hmm.
0: waar het nodig is, laat ik het zo even zeggen.
1: Ja.
0: Kun jij een beetje beschrijven wat de taken zijn van een diaken?
1: Een diaken die assisteert sowieso in de liturgie. En als taak heeft hij om het evangelie te verkondigen in de eucharistieviering. Hij assisteert de priester. En hij heeft ook een dienende taak naar de gemeenschap toe. Dus in de zin van niet speciaal liefdadigheid, maar aanwezig zijn, in gesprek gaan met de mensen, de mensen opvangen en het geloof verkondigen op die manier. Dus dat is die dienende taak van de diaken. Je dient God in de liturgie, je assisteert de priester en je dient de mensen, het volk van God.
0: Ja. Dat lijkt me een omvangrijk geheel. Het is best wel heel breed.
1: Het is heel breed, ja.
0: Ja, heel breed,
1: dat klopt,
0: zeker.
1: Dat klopt.
0: En als je het hebt over de gemeenschap,
1: mm-hmm.
0: en ik noem even gemeenschappen, want eigenlijk zie ik het natuurlijk in verschillende plekken. In Limmen, in Heilo, in de Egmonden.
1: En Akersloot.
0: Nog even vergeten bij, heel belangrijk. Ja, dat is echt, moet je wel iedereen noemen, anders dan gaat het natuurlijk ook niet helemaal goed. En zijn er voor jouw gevoel daar veel verschillen in wat je doet in die gemeenschap? Of is er in de gemeenschap meer aanwezig en meer vragend als het gaat om jouw diaken zijn of dan de andere gemeenschap?
1: Ik ben voornamelijk in Heilo. Daar heb ik de meeste diensten. En in de andere gemeenschappen ben ik daar iets minder. En de vragen zijn wel dezelfde vragen. Of het nou om uitvaart gaat, of het nou om een gesprek gaat. Of de liturgie. Zeg maar ik ben meer in Heilo. En de een vraagt meer dan de ander, weet ik niet.
0: Nou, meer of minder, maar misschien anders. Misschien een ander soort.
1: Niet anders.
0: Mooi wordt een andere vibe, dat soort dingen. Maar
1: Er is sowieso een andere vibe. Hè? En Heilo kennen de mensen mij meer, ook vanwege de abdij. Ze kenden me nog toen ik nog monnik was in de abdij. En eigenlijk overal. Maar elke kerk heeft zijn eigen, inderdaad, een eigen manier van omgaan met liturgie, omgaan met elkaar. En in die kleine, in die dorpen zoals Akersloot of Limmen, zijn de mensen misschien wat hechter. En dat geldt ook voor Egmond aan de Hoef, maar het is toch een andere vibe. Hè? De ene doen meer, of vragen je meer aan Gods dienst, hè, dan de andere.

0: Ja, we hebben het ook over de schepping en over geloof en de schepping.
1: Mm-hmm.
0: En wat die twee met elkaar eventueel te maken kunnen hebben. Dus hoe wij als gelovige mensen
1: mm-hmm.
0: om kunnen gaan met wat er in de natuur is, wat er leeft en groeit enzovoort. Heb je daar een gedachte over?
1: Ja, als je het over schepping hebt, dan is de schepping door God geschapen. Dus de schepping draagt, of God draagt de schepping. Dat wil zeggen, als God de schepping draagt, wil zeggen dat de aanwezigheid van God in de schepping herkenbaar is of kenbaar is. En dat betekent dus, zoals in Genesis 1, God heeft het beheer van de schepping aan de mens gegeven. Betekent dat wij dus op onze beurt nu ook op een goede manier voor de schepping zorg moeten dragen. Dus we moeten gaan richting de schepping ook bezielen met de kracht die wij van God hebben gekregen. Dat wil zeggen dus duurzaam omgaan met de schepping. En ik ben heel blij met de jeugd of met de generatie van nu die aandacht hebben voor het klimaat. Daar ben ik echt heel blij mee dat zij daarvoor opkomen. Want het is ons geschonken. Het is een God heeft het aan ons geschonken, opdat wij in vrede kunnen leven in de schepping. We hebben allemaal een plek in de schepping van God. De schepping zie ik als het ware als een grote tuin van God waarin wij mogen leven. En de oceaan als het ware het aquarium van God waar wij ook van mogen genieten. Dus alle reden daartoe om behoedzaam, voorzichtig, met aandacht met de schepping omgaan. En net zoals wij aandacht voor elkaar moeten hebben, zo zou het ook gaan met de schepping.
0: Ja, mooi. Heel mooi gezegd. En kan jij ook vanuit je positie, vanuit je diaconiek, zeg maar,
1: mm-hmm.
0: kan je ook dan mensen daartoe zeg maar inspireren? Of op welke manier doe je dat?
1: Inspireren, ja. Niet zoals de klimaatactivisten dat doen, maar toch op een andere manier. Hè. Dus in het pastoraat, zeg maar, in de liturgie, aandacht geven aan de liturgie, aan de mensen met wie je te maken hebt. En laat dat een inspiratie zijn van hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe we met de natuur omgaan.
0: Ja, dat zou wel erg mooi zijn. Ja. Zeker.
1: Ja.
0: Als het effect heeft.
1: Ja.
0: En wat je zegt, jongere mensen,
1: mm-hmm.
0: die zijn zich dat heel erg bewust.
1: Ja.
0: En die proberen ernaar te leven.
1: Ja.
0: Veel meer dan mijn generatie deed mm-hmm. of doet misschien zelfs wel. En wat merk je daarvan bij de jongere generatie? Behalve hun aandacht voor het onderwerp, merk je ook in hun gedrag echt iets anders? Of zeg je van nou, dat gaat een beetje ver?
1: In het gedrag, dat weet ik niet. Ik heb het nog niet echt bestudeerd. Maar het feit dat ze daarvan bewust zijn, dat ze dat ook doorgeven aan anderen die na hun komen, je zou kunnen zeggen dat dat echt een voorbeeldig gedrag is. Hoe om te gaan met de schepping. En wat ik daaraan wil koppelen is toch ook dat er heel veel jonge mensen dit willen toetreden tot de kerk. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Hè. Wie weet is de natuur een soort ingang, hè? Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Dus als ik zou zeggen van nou, of ik dat in hun gedrag zie, dan zou ik zeggen ja, ik zie dat ook in het gedrag van de jonge mensen.

0: En Steve, we hebben het gehad over jonge lui. Mm-hmm. Die waarschijnlijk weer belangstelling hebben voor geloof en voor christen zijn. Mm-hmm. Zijn daar tekenen voor jou van in deze omgeving? Of wat zie je hiervan?
1: Tekenen daarvan heb ik nog niet echt gezien. Nou ja, jawel. Ik zie jonge mensen wel in de kerk komen. Maar nog niet echt dat ze regelmatig komen of dat ze een gemeenschap willen opbouwen. Maar ik denk zelf dat zij ook de aandacht nodig hebben. Hè? Want we zijn nu meer gespitst op de mensen die vaker komen, de ouderen. De mensen die iets doen, de vrijwilligers enzovoorts. Maar ik denk dat we als kerk ook ruimte mogen maken voor nieuwe mensen die de kerk willen die deel willen uitmaken van onze kerk, die gemeenschap willen zijn. En ik denk dat die wel op een speciale manier of op een andere manier benaderd moeten worden. Dat signaal moeten wij zelf afgeven van wij staan open, wij zijn bereid. Of wij willen met jullie verder, hè, om samen kerk te zijn. En ik denk dat ons de volgende stap moet zijn. Openstaan voor nieuwe gedachten, nieuwe ideeën. Die nieuwe mensen brengen. En ook zoeken naar de taal. Want taal is heel belangrijk. Hè? Kijk, ons kerk zijn, we hebben eigen taal, eigen kerkjargon. De mensen van deze tijd spreken ook een andere taal. En als wij op hetzelfde niveau met hun kunnen spreken in hun taal, denk ik dat wij daar veel verder kunnen komen. Want de aandacht is er. Als ik kijk in Amsterdam, bij de Chrisma-mis heb ik heel veel jongeren gezien die tot de kerk wilden toetreden. Er is toch wel iets gaande, iets waar wij zelf... die wij zelf niet in de hand hebben. Ik zeg dat het werk van de geest is, van de Heilige Geest. En zo zie ik dat. En de geest waait overal. En ik denk dat die geest ook hier waait. Dus vandaar dat ik in het nieuwe parochieblad heb ik iets geschreven over de missionaire parochie en hoe wij kunnen beginnen. En wat ik merk is dat wij als kerk, we hebben heel veel vrijwilligers, mensen, hele lieve mensen die de kerk dragen, die van alles willen doen. Maar er mag toch wel iets meer bij. En dan bedoel ik meer gebed, gebedsgroepen, dingen die er vroeger in de kerk waren, die deze kerk had, maar die allemaal verwaterd zijn. Dus denk ik van ja, als wij mensen willen bereiken, mogen we daar ook weer voor openstaan. Want de jonge mensen, die zoeken naar van wat beweegt mij en wat drijft mij, wie ben ik? En dat kan gezocht worden binnen de kerk, binnen het gebed. En ik vind dat een goede start, dat de kerk open mag zijn, ruimte mag bieden aan mensen die willen beginnen met een gebed, een gebedsgroep. Om te bidden voor alles, voor zichzelf, voor de wereld. Om zoiets te beginnen dat het van binnenuit leeft.
0: Ja, ik vind het heel erg mooi wat je nu vertelt. Ik hoor je zeggen de Chrisma-mis in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kan je daar een beetje beschrijving van geven wat daar dan zo aansprekelijk is voor jonge mensen?
1: De Chrisma-mis, nou, dat is een mis die altijd één dag voor Witte Donderdag gevierd wordt in de kathedraal. En daar worden alle oliën voor het komend jaar gezegend. Dan heb ik het over olie voor de geloofsleerlingen, voor de ziekenzalving en voor de wijdingen. En dat is echt een kerkelijke gebeuren, zeg maar, een traditioneel gebeuren. En daar komt de hele kerk bijeen eigenlijk. Hè. Daar komen bijna alle priesters, alle diakens, alle mensen in de kerk werken om daar getuige van te zijn dat de olie gezegend wordt en daar samen te bidden voor dat die olie dat het zegen mag brengen. En de jonge mensen die ik sprak, die zien daar toch iets van de oude kerk, dus aanhalingstekens, terug. Die zien dat er nog bestaat. Hè? Dat bestaat er al heel lang, deze traditionele zegening van de olie. Het gaat gaat eeuwen terug. En dat is gelukkig behouden gebleven. En dat brengt de kerk ook samen. En ja, dat spreekt de mensen aan. Om, ja, ja. om daar aan het publiek in grote getalen een getuige van te zijn. En wat ze daar ontvangen hebben door te geven in hun eigen kring, zeg maar.
0: Oké, oké. Is dat ook een beetje zo dat de jongelui ook weer meer houden van de oude muziek? Van de Gregoriaanse muziek? Of zeg je van, nou, dat heb ik niet echt gemerkt nog?
1: Nee, ik heb dat niet echt. Ik kan dat niet echt met zekerheid zeggen. Het verschilt. Hè. Je hebt een groep die van gewone Nederlandse muziek houdt. En je hebt een andere groep jongeren die echt ook van Gregoriaans houden. Omdat ze het idee hebben dat dat is de eerste taal van de kerk, als het ware. En ze willen terug naar dat mysterie. En dat vinden ze via die taal van het Latijn.

0: Ja, ik heb daarnet even het woord mystiek gehoord. Het mysterie. En inderdaad, het schijnt dat jongelui nu, en sowieso denk ik heel veel mensen, waaronder ik zelf natuurlijk ook, toch vaak bezig zijn met het mysterie van het leven. Mm-hmm. Van de dood, van nieuw leven. Maar ook van geloven en van God. Ja, misschien kan je daar ook je licht over doen schijnen in dit gesprek. Mm-hmm. Steve.
1: Ja, het mysterie van het leven. Ja. Kijk, wij weten niet alles. Hè? Daarom geloven wij in God. Wij geloven wat de schrift ons zegt over Jezus. En de kern van ons geloof is natuurlijk de verrijzenis van Jezus. Hè? Want wij, en daar geloven wij in, hè? Dat wij met hem verrijzen. Dus dat hij ons meetrekt, de verrijzenis in. Dat is de kern van ons geloof. Maar het is niet iets wat wij zomaar kunnen geloven. Dus voor de menselijke logica is dat niet te begrijpen. En dat is toch het mysterie van God waar wij deel van willen uitmaken. En hoe doen wij dat? Wij doen dat middels het geloof. Middels wat Jezus ons leert. Hè? Een leven van liefde. En misschien wat Toon Hermans ook zong. Ik heb het leven lief. Hè? En daar in de diepte het leven lief hebben. Jezelf, de mensen, de schepping lief hebben. En binnen die context en binnen het leven in de kerk zoek je de verbinding met God. Hè? En de verbinding met God kan uitlopen tot een mystieke verbinding. Hè? Zoals Teresa van Avila, die had toch een soort vereniging met God op een hele diepzinnige manier, die niet voor iedereen is weggelegd. En tegelijkertijd zegt onder andere Teresa van Avila en vele mystici dat mystiek zich ook in het dagelijkse plaatsvindt in de vereniging met God. Vaak niet merkbaar. Hè? Het gaat niet om dat je hemelse visioenen krijgt en allemaal beschouwingen. Maar in het dagelijks leven, de omgang met elkaar, daar is al iets van een mystiek gaande, een vereniging met God. Want je doet dat, je gaat op een goede manier met mensen om.

0: helemaal niet zo in het alledaagse, het gewone, is God te vinden.
1: Ja, en, het is alleen misschien voor veel mensen toch nog wel moeilijk om dat dan te zien. Om dat dan te voelen, te merken. En dat is misschien waar je alert op moet worden. Wat jongelui ook weer willen.
0: Klopt.
1: Zou het kunnen?
0: Dat zou kunnen. Kijk, en inderdaad, wij mensen willen iets voelen. We willen iets tastbaar hebben. Ervaring op. We willen iets ervaren. En ervaren kan ook fysiek en geestelijk. En, maar God werkt op zodanige manier, denk ik, dat wij het soms niet merken. En de vele mystici zeggen dat. Teresa van Avila, die zei dat ook. Speciaal voor haar medezusters, die net zoals Teresa misschien ook open wilde staan voor visioenen en hemelse beschouwingen. Maar Teresa zei, nee, God vind je ook tussen de potten en de pannen. Dus ook in het alledaagse, het gewone. Daarin die aandacht geven aan wat je doet. En je op die manier je verbinden met God. En daar is ook al sprake van een vereniging met God. En de jonge mensen die hebben daar misschien nog meer ideeën. En misschien ook hebben heel veel gelezen. En die verlangen naar dat mystieke, die misschien niet voelbaar is of merkbaar is, maar wel aanwezig is. En juist die aanwezigheid, denk ik, maakt dat zij verlangen naar, ik heb een verlangen naar God, hoe zou dat zijn? Ik verlang om samen te zijn met mensen, samen God te bezingen. Ik voel misschien iets, maar wat het iets is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat dat God is. En dat was mijn gedachte toen ik echt helemaal in dit leven trad. Van, ik wil dichter bij God zijn. Ik wil zijn liefde ervaren in mijn leven. En ik vermoed dat dat bij jonge mensen ook zo werkt.

0: Ja, ik heb hier een korte tekst van Teresa van Avila. We hebben het dus al verschillende keren genoemd bij het vorige item. Die tekst luidt: God wordt het geven nooit moe. Zijn barmhartigheid is onuitputtelijk. Laten wij dan ook nooit moe worden ze te ontvangen. En nu wil ik iets vragen over het woord ontvangen. Ik denk dat ik onder andere ben er niet zo goed in. Echt niet hoor. En ik denk dat heel veel mensen zeg maar eerder willen hebben, willen pakken, willen, nou, in plaats van ontvangen. Kan je daar eens een keer wat over zeggen?
1: Even kijken. Ja, inderdaad. God wordt nooit moe. En Jezus heeft dat ook gezegd in het evangelie. Hè? Mijn vader is dag en nacht aan het werk. Ik dus ook. Dus hij blijft geven.

0: En Teresa zegt van nou, wij mogen leren te ontvangen, begrijp ik. Hè? Dat is de tekst. Hè?
1: Laten we dan ook nooit moe worden,
0: om te ontvangen.
1: Om die barmhartigheid van God te ontvangen.
0: En ja, over het woord ontvangen. Ja, hoe versta ik dit ontvangen? Ontvangen als ontvankelijkheid voor de gave van God. Hè? Ontvankelijkheid voor dus die barmhartigheid die wij van God krijgen, daar ook open voor staan, voor zijn woord, hè, voor wat hij ons leert. In die zin versta ik ontvangen. En jij had het over bezitten, hè. Wij willen graag dingen en wij nemen het in bezit, in plaats van ontvangen totdat wij het zelf gekregen hebben. Het is des mensen om te willen, hè. Wij willen heel veel, we willen dat we het goed hebben. En we denken ook aan onszelf. En volgens mij is het helemaal niet verkeerd om iets te willen, om iets te hebben. Hè? God heeft heel veel gegeven als je de schrift naloopt vanaf het Oude Testament. God heeft altijd bezit gegeven. Hè? Abraham heeft zoveel land en vee gehad. En God geeft een overvloed. Hè? Jezus zegt dat ook. De kwetsbare mensen, hij geeft hun zijn liefde. De verlamde man, de blinde man, de melaatse. Dus God geeft een overvloed. En ik denk dat wij die kunnen ontvangen als wij sowieso open voor staan. Als wij ons minder laten afleiden door niet te hebberig te zijn. Hè? Dus ik denk dat je daar een beetje op doelt. Als we daar even stil bij onszelf staan en gaan luisteren wat wij echt nodig hebben, denk ik dat wij meer van Gods genade kunnen ontvangen, meer kunnen toelaten. We overschreeuwen onszelf met bezit, we willen dit en dat en zus, en ik ook. En we willen heel veel en soms dan missen we eigenlijk wat God ons wil geven, of tenminste wat hij geeft. En ja, dan is dat heel jammer dat wij dat missen, dus. En terecht zegt Teresa van ja, laten wij daar ook meer open voor staan. De aandacht geven voor de gaaf. Geef aan wat wij van God ontvangen. En dat kan al in hele kleine dingen. Of het nou de aandacht is die iemand jou geeft. Kleine dingen die je toevallen in het leven. Goed gesprek of iemand die de deur openhoudt. Dat zijn allemaal kleine geschenkjes, kleine genade. Dingen die je toevallen.
1: Ja, en daar kunnen we ook heel dankbaar voor zijn dan.
0: Precies.
1: Want dankbaarheid is ook een heel fijn ding, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Sugar Bites.

eeuwige, die ver weg zijt en ongezien. U komen toe mijn zwijgen en mijn lied, alle verlatenheid en drift, mijn honger, mijn verlangen. Want gij zijt God, u komt het toe alleen. En niemand in verdriet, in vrede, is bij machte u te noemen. Onuitsprekelijk zijt gij en goed. Goed is de hand die alles heeft geschapen. Onzegbaar goed is onze broeder zon die elke dag maakt dat het dag is, die doorschijnend mooi van licht en krachtig is, die ons met blindheid slaat, overweldigt, troost, opvrolijkt, levend maakt. Ook goed en mooi is zuster maan met al haar sterren die gij van hemel hebt gemaakt. En goed als gij is broeder wind met al zijn wolkenvelden en goed weer, slecht weer en de lucht waarin wij leven, nietig en gelukkig. Gezegend is uw naam om zuster water die nuttig is en nederig, kostbaar en zuiver. Om broeder vuur die in de nachten brandt, lachend, robuust en ongewis. Om onze zuster moedertje aarde, die de voeten draagt, die ons bestiert en alle soort van vruchten en kruiden geeft en bloemen fonkelend. Gezegend onbegrepen zijt gij, onvolprezen, om alle die ter wille van uw liefde meedogend zijn, die alle ziekte, alle dorst verduren. Gezegend zij die het uithouden, ongekroond in deze wereld, zult gij hen kronen. Vervloekt en onbegrepen zijt gij en gezegend, om onze zuster de dood van het lichaam. Geen levende ziel die ooit haar kan ontvluchten. Gezegend zijn alle die zoeken naar u. De tweede dood zal hen niet overkomen. Dag mensen, zegent en gedenkt uw God en Heer. En dankt hem en dient hem in deemoed.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten. Hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
3: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
5: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
3: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

Goedemorgen lieve mensen, het is weer de eerste zondag van de maand en dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema voor deze morgen is Waar schijnt de zon? Schreef, de zon staat erboven. Toe, blijf nog even schijnen, zon. Nu hier zit in het gras. Ik zit vandaag de eerste keer hier buiten zonder das. Jouw glorieuze warme gloed, je gouden stralenkrans, het doet mijn oude hart zo goed. Het is alsof van binnen dans. We gaan luisteren naar de Clarionzingers, die gaan voor ons zingen. Sanctus, sanctus, heilig, heilig, heilig.

Ik heb laatst een prachtig mooi boekje gekregen van Toon Hermans. En er staan in 80 gedachten. Eén heeft u zo net al gehoord, de zon. En nu het volgende heet Zoektocht. Ik heb gezocht, gevonden en verloren. En weer opnieuw gezocht, totdat ik het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren. En voor wie zoekt is op de dag de cirkel rond. Henk en Rende Brouwer en Thijs Verleer gaan voor ons spelen. On répond à mes tendresse.

Op pagina 17 van het boekje staat: On. Als ik door de duinen fiets, denk ik vaak: er is geen niets. Want ik zie in alles iets. Als ik door de duinen fiets, zie de wind, de zee, de zon. Zie de zin en zie de on. Wij gaan luisteren naar Marjolein Koetsier en de Kruinzingers. Die gaan voor ons zingen Laudate Dominum.

gaan zo dadelijk luisteren naar Frans Liszt. En die is geboren in 1811 en leefde tot 1886. Hij heeft vele mooie werken geschreven. Vooral in de jaren 1838 tot 1847 concerteerde Liszt op belangrijke podia in Europa. En steeds met groot succes, ook financieel. Liszt gaf na 1847 nog uitsluitend concerten ten bate van liefdadigheidsdoelen. Pas vanaf dat moment ontwikkelde hij zich tot een van de meest vooraanstaande componisten van zijn tijd. Bijvoorbeeld toen hij de Hofkapel in Weimar 1848-1859 was. Ook als dirigent maakte hij zich buitengewoon verdienstelijk voor bijvoorbeeld de opera van collega's als Schumann en Wagner in première te brengen. Rond Liszt ontstond een groep componisten en schrijvers die bekend werden als de Nieuwe Duitse School en vele concerten en muziekfeesten organiseerden. Het Neue Zeitschrift voor Muziek was hun lijfblad. Wij gaan nu luisteren naar Liszt en die gaat naar een stuk van Liszt wat gespeeld gaat worden door het orkest onder leiding van de heer Büttner, solist op piano Arthur Pizarro, en het heet Andante Sostenuto Quasi Adagio.

Huib Oosterhuis heeft zeer vele liederen geschreven. Er is ook een prachtige cd van hem uitgekomen, die als titel heeft Zolang er mensen zijn. Een van de liederen die hij geschreven heeft is Licht dat ons aanstoot. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen. Licht overdekt mij, vuur mij aan. Dat gaat voor ons zingen de Amsterdamse Studenten Ecclesia onder leiding van Herman Rauw.

Wij gaan zo dadelijk luisteren naar de Marinierskapel der Koninklijke Maride onder leiding van Ger Bertenhuis. De Marinierskapel der Koninklijke Maride is het imposante visitekaartje van de Koninklijke Maride. Het orkest werd opgericht op 1 augustus 1945. De kapel is een professioneel militair harmonieorkest, qua patet orbis, zo wijd de wereld strekt. De lijfspreuk van het Korps Mariniers geldt zeker voor de Marinierskapel. Het orkest concerteerde onder andere in Indonesië, de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Canada en bijna geheel West-Europa. Wij gaan luisteren naar de feestouverture Opus 96, die geschreven is door Dmitri Shostakovich, bewerkt door W. Petrov.

Op pagina 24 van Toon Hermans boekje staat zondag. Ik herinner me zo goed, je had het me beloofd. En wat je had gezegd, dat danste door mijn hoofd. Je nam mijn handen in handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Dan zijn de dagen lang, als je ongelukkig en ongeduldig bent. Ik zag het telkens weer, dat tedere moment. Je nam mijn handen in je handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die ene kleine zin, die hoorde zo bij jou. Ik wist al ogenblikkelijk dat er iets gebeuren zou. Je nam mijn handen in jouw handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die zondag was zo mooi. Het was de zondag van mijn leven. Die zondag was zo mooi. Zo'n zondag is maar even. We gaan luisteren naar het Aalsmeers Jeugdkoor onder leiding van Yvonne Keizer. En die gaat voor ons zingen Dona Nobis Pacem.

sta boven blijven. Ik heb het leven niet bespied, niet tegen het licht gehouden. Ik danste wat en zong een lied. En als ik mijn handen vouwde, werd wat gebroken, was weer heel. En ik kon weer liedjes schrijven. Ik bad dan, Heer, ik weet niet veel, maar laat het maar zo blijven. De Koninklijke Militaire Kapel gaat voor ons spelen. The Day You Sang Is Song.

Lieve kracht, wie was het die de zon verzon toen de allereerste dag begon? Die sterren aanstak voor de nacht, het eerste vlokje sneeuw bedacht. Wie blies de wind zijn adem in, gaf mens en dier hun wezen. Wie schreef de teksten, welke pen, voor middels en voor mezen. Je voelt als iemand huilt of lacht, of als de regens zingen, dat zich een grote lieve kracht verbergt in alle dingen. Jezus zal heersen waar de zon, en samen in de naam van Jezus, massale koorzang onder leiding van Quintus Zwart.

ons thema was: waar schijnt de zon? Toon Hermans heeft er ook zoiets van gemaakt. En daar staat boven: opkomen. De zon komt 's morgens op. Ik 's avonds. En in mijn bijna lachwekkende kleinheid doe ik toch nog mijn best om iets van de warmte uit te stralen. De Koninklijke Militaire Kapel gaat opnieuw, voor ons spelen Royal Fireworks overturen van George Friedrich Händel. Bewerking Hamilton Hattie en W.J. Duhort.

Helaas zijn we weer bijna aan het eind van het programma gekomen. Zo dadelijk zullen de gezamenlijke koren zingen onder leiding van Sander Marion de finale. Wij hopen dat u het plezierig heeft gevonden. En als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit. Even een kaartje sturen naar Even Spelen Langerijn 14 in Bergen. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. En zij die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie gewenst. Een hartelijke en een muzikale groet van ons beiden.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskamp.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: Zenuwachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.